0: Thank you very much tonight. Take care.
1: Golden Oldies Radio.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van de mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppy en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarnosc als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970.

0: Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit. Golden Oldies
1: Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long. We're legends and memories.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
0: Je hoorde Rob Oud.
3: Good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwebrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht viel het tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds 1 rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf Ochten 11 kilometer en 40 minuten, de rechter rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Kiss.
1: It's 23 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamp. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
3: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
2: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed Ove Kindval.
4: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: those Russians.
1: Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambé, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep, 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Del. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt.

0: 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
1: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

dat was hij weer, hè? Onze eigen Lee Towers. Hij ging er tegenaan. Warm weer of geen warm weer, hij trekt zich er niets van aan. Ooit was het succes trouwens van Tony Orlando. En hij gaf er in 1979 zijn eigen draai aan. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tour van Frans. De komende twee uur. Heerlijke muziek uit onze jeugd. Bij Extra Gold en Golden Oldies Radio.

Michael Jackson en de rest van de familie. Ja, toen waren ze nog fris en fruitig, zeg ik altijd. And I want you back. The sound of extra gold. Het is warm hier in de studio. En dames, niet kijken. Ik heb een ontbloot bovenlijf. Dat hoort allemaal bij deze temperaturen in de studio. Vind je ook niet? We gaan door met de volgende gouden ouwe.

0: niet een beetje te warm voor? Hè?
1: We gaan ons niet bezighouden met rock'n'roll. We luisteren alleen. En we zitten waarschijnlijk in een luie stoel. En ik hoop dat je ook een beetje airconditioning hebt. Dat gun ik je van harte. La, la, la, la. Ja, hier zingen we gewoon gezellig mee met Matt Monroe. Een van zijn mooiste nummers ooit uitgebracht. Hier is Walk Away.

verdrietig verhaal, hè? Een verloren liefde. Jazeker. Welkom. En we zwaaien naar de, hè? Een emo-man, dat mogen we wel zeggen, want hij liet gewoon een traan gaan. En vandaag in de Tour van Frans reizen we ook zoals elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 10 september 1988. Sam Brown mag de spits afbijten. Rare uitdrukking als het om de start van deze high five gaat. Toch? Hier is Stop.

0: zou ik willen zeggen. Tegen Sam Brown. Mooi. Ja, vandaag drijven ze weer.
1: Radio Extra Gold. Bringing back the memories. We play them all.
0: Zoals dat hoort. Na 3 weken stop aan de top was het de beurt aan deze club. Jazz and the Plastic Population. Die kwam op nummer 1 met The Only Way Is Up.

gedachte. The only way is up. In de relatie, ja. Zo dachten zij erover. 2 weken lang bleef het op nummer 1. En toen kwam deze man op de hoogste plaats. Singer, songwriter, drummer. Ja, en hij maakte prachtige nummers. Soms ook een cover, zoals deze.

0: bleef slechts één week op de hoogste plaats. Phil moest toen alweer plek maken voor het volgende talent. Allemaal plaatjes die je nog wel kent. Ik was toen eind 30e jaren, zal ik maar zeggen. En ik herinner het me nog telkens weer. Extra
1: Gold. Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: Hey, leuk dat je luistert. Je luistert naar de Tour van Frans met een high five. Vijf nummer 1 noteringen van toen. Te beluisteren bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Nu, Womack en Womack. Whenever.

1988 dat het op de hoogste plaats was van onze hitparade. En ze bleven er 6 weken op staan. Maar toen was het toch gedaan. Toen konden we hier horen Enya met Orinoco Flow.

En zij maar roepen, sail away, sail away. Maar dan met wind in de zeilen, zou ik willen zeggen. Ah, mooie afsluiter van de high five van deze week in de Tour van Frans. En volgende week hoor je weer 5 nummer 1 noteringen van toen. Luister dan opnieuw, want dan mis je niets. En van 1988 naar 1957.

Ja. 1957. Ik was net uit de luiers. En toen was dat in Amerika al een grote nummer 1. En wij draaien dat ook gewoon, hè? In de Tour van Frans. Verder heb ik natuurlijk in dit programma heel gevarieerde muziek. Ik probeer rekening te houden met al mijn luisteraars.

Rick James. Ook hij zette zijn beste beentje voor. En hij zong hem nog een keer, de Super Freak. En mocht je op dit ogenblik op een terras zitten, dus buiten zitten te luisteren, zet dan het geluid niet te hard. Laat de Tour van Frans niet een oorzaak zijn voor een burenruzie, hè? Dat kan de bedoeling niet zijn. Ooit was dit mijn eerste singeltje. John Paul George Ringo, oftewel The Beatles en Love.

maakte ze heel populair. The Beatles en Love, Love Me Do. En dat werd ook een zomerhit. Herinner je dat nog? Tuurlijk. Heel leuk dat je luistert. Ook deze draai ik speciaal voor jou. Exile en Kiss You All Over.

Nou, dit was natuurlijk een geweldig nummer. In die tijd en nog altijd. In dit programma de Tour van Frans. Kiss You All Over. Zullen we eens kijken welke Facebook vrienden van mij vandaag jarig zijn? Dan gaan we even snel naar de verjaardagskalender. Nou, natuurlijk heb ik ze vanmorgen op hun Facebookpagina al gefeliciteerd. Maar in het programma worden ze ook nog even genoemd. Ik begin met Chris Tamboer. Die viert zijn verjaardag vandaag. En krijgt extra aandacht. Ja, en geniet ervan, zou ik zeggen. Dat geldt trouwens ook voor Arjan Durlo. Geert Gerrits. Even kijken, Jannes Buscher mag ik ook noemen. En last but not least, Ruud van Dongen. Dat zijn de mensen die vandaag aan de taart gaan en hier en daar misschien wel aan de drank. Maar kijk uit. Vergeet in ieder geval niet voldoende water te drinken vandaag. En anders maak thuis eens gewoon een sangria. Is dat een leuk idee?

Romantiek ten top, hè? From a king. From a jack to a king zelfs. En dat was Ned Miller die je hoorde. Ik geef zojuist even het verzoekje van hoe maak je zelf sangria. Ik zal dat zo dadelijk uitvoerig uitleggen. En wat je nodig hebt, hè? En dat zet ik dan gewoon op mijn Facebookpagina. Elke verkoeling die je vandaag...

mensen al een beetje aan de dag dromen. Zo op het eerste gehoor wel, hè? ABBA was dat. Ja, een succes uit 1980. I Have a Dream. Zo, op mijn Facebookpagina staat het recept en wat je nodig hebt. Dus voor een lekkere sangria. Maar mocht het allemaal te ingewikkeld zijn, soms kun je ook een sangria kant en klaar kopen. En dan heb je daar helemaal geen moeite mee. En dan nu deze zangeres van toen. Heel ver terug in de tijd. Ze was ook trouwens actrice. Ik heb het over Doris Day. En dit nummer hoor je.

hebben het al verschillende keren over de romantiek gehad. Nou, dat stond ook in dit nummer. Doris Day and Everybody Loves a Lover. Kunnen we deze nog draaien in het eerste uur? Ja, natuurlijk kan dat. Begin ik dan met mezelf te praten hier in de studio. The Hughes Corporation and Rock the Boat.

blijft een heerlijk nummer, hè? Rock the Boat van Hughes Corporation. Ze hebben meer nummers uitgebracht en dan komen vast en zeker nog wel eens een keer bij ze terug. Maar nu ga ik het eerste uur van de toer van Frans afronden en dat doe ik met dit nummer van Journey and the Hurricanes. Straks in de tweede uur natuurlijk weer een top 5. En de top 5 van deze week is gevuld met een single succes van The Shadows. Dus blijf er gezellig bij. Blijf hangen.

Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig.

0: Zo mooi. Het begin van 2 uur. Prachtig. Alleen een lied. Even snel weten dat het tijd is om de tweede plaat aan te kondigen. Ik liet me even afleiden hier tijdens het live gebeuren. Ja, dat kan, hè. Deze dame nog voor de top 5 van deze week.
1: Is

0: staat inmiddels al onder de douche, denk ik. Ja. Ze is er klaar mee. Marianne Rosenberg en Ik Bin Wie Du. Heerlijk toch? En heb je meegezongen thuis? Dat kon, hè, bij dit nummer. En dan zijn we toe aan de top 5 van deze week. En zoals gezegd, dat is de top 5 van The Shadows. En als ik even kijk wat ze gescoord hebben in de Nederlandse hitparade, dan zie ik maar liefst dat ze 6 keer een top 40 hit hebben gehad. En ja, toch zullen we ook andere nummers horen vandaag in de top 5. Want we kijken naar het internationaal succes.
1: 5 hits in a row.
0: En dan begint hun top 5 met dit. Op 5 dus, hè. Theme from The Deer Hunter.

stukje felle muziek uit de jaren 70. Zij mochten het maken en het gitaarspel kwam natuurlijk van Hank Marvin. Prachtig toch? The Shadows openen hun top 5 met Theme from the Deer Hunter. En dit komt uit de jaren 60. Is veel gebruikt en veel gedraaid op Ferry Maat, kan ik me nog herinneren. Op nummer 4, hier is The Foot Tapper.

1963, werd het nummer 1 in de Britse hitparade. Ja, de Engelse hitparade, zo mag je het ook zeggen natuurlijk. Foot Tapper hoorde je. En ook dit lijkt er een beetje op en heb ik zelf wel eens als een tune gebruikt. The Shadows zijn hier met nummer 3. Dance On.

Het is zo warm hier in de studio. Maar misschien bij jou thuis ook. Ja, mijn deodorant heeft het al lang opgegeven. Maar het zal bij jou niet anders zijn. Lekkere muziek, hè, Marcel? Leuk dat je luistert. Voor jou draai ik deze.

naast de soloplaatjes waren ze natuurlijk ook in het begin de begeleidingsformatie van Cliff Richard. Ook daar hebben ze heel veel succes mee gehad. Maar genoeg. We gaan snel even het overzicht doen. We begonnen met Theme van The Deer Hunter 5. 4 was voor Foot Tapper. 3, Dance On. En zojuist hoorde je Wonderful Land. En wat staat er dan op nummer 1? Jij kent je klassiekers. Je zit er al klaar voor. Deze natuurlijk. Het heet Apache.

Op zo'n warme dag als vandaag. Even die heerlijke instrumentale klanken van The Shadows. Ja, ik geef het toe. Instrumentale muziek maakt het niet mogelijk om mee te zingen. Maar goed, daar laten we het bij. Volgende week een formatie die we laten horen. Die we allemaal kennen. De Classics. Daar draai ik hun vijf grootste hits. Maar nu door met CCR. Luister. Ja.

Who'll Stop the Rain, zo heet het. En daarmee was even een ogenblik. Creedence Clearwater Revival hier in de show. En mag het wat pittiger in de Tour van Frans? Natuurlijk. En daarvoor gaan we naar deze club. Je kent ze van de grote hit Listen to the Music. Ik heb het over de Doobie Brothers en Long Train Running.

het niet een beetje te warm voor zo'n drukbeddetje? Nee, hè? De heerlijke klassieker van de Doobie Brothers kwam voorbij. En ook pas dat hierin. The sound of extra gold. Golden classics. Maar even een ogenblikje wat rustiger in de show. De Cats zijn hier.

Een hele mooie liefdesverklaring van een Nederlandse club uit Volendam. Oh, fijn, dat weet je. En dan maar het Belgisch talent, hè. Rekening houden met al mijn luisteraars.

Een nummer dat ook Elvis Presley ooit heeft gezongen. En wij draaiden vandaag deze versie. En Ricky Gordon ging even helemaal los. En dan weer terug naar Nederlands talent. Daar krijg je toch het heen en weer van. Houston. En ook dit was een succesvolle cover.

Lekker inswingen was het destijds. En het is nog steeds leuk om naar te luisteren, toch? I used to soap. Dat we er trouwens even aan denken dat ik straks na de uitzending mijn best even onder de douche kan plaatsen. En een beetje laten afspoelen, hè? Even dat koude zweet eraf. Ja.

0: sexy thing van Hot Chocolate. Het woord hot, dat willen we eigenlijk vandaag ook niet horen.
1: Zo.
2: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
1: Nee toch?
2: Voor iedereen is er...
1: En wie hebben we daar?
2: Frans van Udrift.

Goed hè, voor een lekker stukje disco. The Caribbean Queen van Billy Ocean. En in 1970 trad ik op in twee dancings in Noord-Holland. In de Bokkersprong en de Vijverhut. En daar heb ik deze man veel gedraaid. Hier is de mooie stem van Roger Whittaker. Now if you...

Een man die in vele talen heeft gezongen. Niet alleen in het Engels, maar ook in het Frans en in het Duits. En bij de Duitsers deed hij het trouwens heel goed. Hij heeft daar misschien nog wel meer succes gehad dan hier in Nederland. I Don't Believe in If Anymore klonk. En dan gaan we naar een van de eerste singles van de Golden Earring.

stevige muziek. En daarmee waren ze ook succesvol in Amerika. En we waren trots natuurlijk dat de Nederlandse club dat kon waarmaken. En over stevige muziek gesproken. En dan durf ik deze ook even een ogenblik voor je te laten horen. Hier in de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio.

een beetje bewegen is natuurlijk altijd goed voor de mens. Maar met dit weer zou ik me gewoon een beetje rustig houden. Hè? Dan moet je toch een beetje rekening mee houden. Lieve vrienden, en al bijna aan de laatste platen. Het is weer snel gegaan in de toer van Frans bij Extra Gold in Golden Oldies Radio. Maar deze kan ik nog draaien. Natuurlijk, Stevie Wonder en...

yeah. Heerlijke muziek uit vlogen jaren, zou je kunnen zeggen. Stevie Wonder, we komen vast en zeker nog vaak bij hem terug. Ik denk bijvoorbeeld aan een succes als Suspicion. Hè? En zo kan ik er nog wel een paar noemen. Ik ga je bedanken voor het luisteren naar de tour van Frans bij Extra Gold of Golden Oldies Radio. Ik ga even lekker afdouchen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ik hoop je volgende week weer te treffen. Heel graag dan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 29 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie-schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 32 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.
3: Playing the greatest hits all day long. Golden oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 32 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.
3: The Stars of Yesterday.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 32 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja, play it cool, jongens. Hou het cool vooral, hè, dat. Goedemiddag, jawel, het is 4:06 in de middag. Het is donderdag, Dennis Wiebel op het apparaat. Tot aan 6:00 vanmiddag, jawel. Met vrijheid en play it cool, wat een heerlijke plaat, zeg. Ach, we houden alleen maar zomerse plaatjes vandaag. Echt waar, geloof me. Ik heb allemaal plaatjes opgezocht met of zomer, zon of cool. Nou, dit is Bodywork. Het is ook wel aardig.

Ja, bodywork is een beetje geënt eigenlijk van pas je nog in je bikini. Of pas je nog in je zwembroek. Of heb je er zo'n grote buik over hangen? Ja, kan. De hotstrik was dat trouwens. En de bodywork. Oh, wat een heerlijke deun is dat. Zeg, niet te geloven. Wat wou ik zeggen? Ik heb zakkentak voor je. Mr. Medic en Mr. Cool. Ja, lekker liggen. Lekker cool natuurlijk, hè. Het leven is te kort, jongens.

1982. Paul Davis, ja. Mooie plaat. Cold Night, ja, daar hopen we op. Koude nachten natuurlijk, dat zat het van dingetje. Je weet het nooit. Nou, voorlopig gaan we even genieten van deze twee heren. De een is nog in leven, de ander is wat ouder aan het worden. Oh nee, die ander is al overleden, sorry, George Michael.

Don't let the sun go down on me. Nee, lijkt me niet verstandig. Moet er je denken. Soms denk ik wel eens, die zon die staat zo ver weg. En dan kijk je dat anders, dan kom je naar buiten. Dan kom je in die felle zon, jongen. Dan denk je, ik word zachtjes weggeroosterd hier ook. Nou zit ik natuurlijk al wat dichter bij de evenaar dat je in Nederland zit. Maar toch, het gaat om het idee, hè. Zo, verschrikkelijk af en toe. Dat je echt denkt, mijn god, als je daar in de buurt komt, gaat het echt niet goed komen. Maar goed, George Michael en Elton John waren dat ook even samen. How many times

Always the Sun, ja. Nou ja, niet altijd natuurlijk. Want zou je heel snel moeten reizen in de tijd, dan kan dat wel. Hè? Dan heb je altijd zon. Dat is best interessant, denk ik. Of je moet ergens op de Noordpool zitten, dat kan ook. Ja, dan heb je je zwinters weer niet, dat is ook weer lastig. Ja, lastig pakket. Ik ben vandaag iemand tegen het lijf gelopen. Een bijzonder, echt een bijzonder verhaal. Ene Lisa is inmiddels enkele jaren oud, maar die is inmiddels hier ook naar Thailand gekomen. En die heeft altijd gewerkt naast een jaar of 11 lang bij de Caroline boot op zee. Nou, een bijzonder verhaal. Ik denk, daar loop ik zo meteen aan. Nou, ik moest even denken aan dat verhaal omdat ik nu even de Beatles heb. Here comes the sun.

Ja, dat zijn mooie plaatjes dit, hè? Aha, hoor je, Always. The Sun is Shining Always on TV, ja. Ik moest even goed de titel lezen, hoor. Een tijd geleden deze plaat. Heel lang geleden deze plaat. Even van die plaat, die doe je gewoon uit je hoofd, hè? Weet je, dat weet je gewoon. Maar sommigen moet je even denken, oh ja, was dat eens. Dat wordt trouwens The Beatles. Ja, Here Comes the Sun. Heerlijk, niks mis mee. We gaan even genieten van Casey and the Sunshine Band. Ja, please don't go. Nee, we blijven nog even, hoor. Het is 4:30. Nee, 4:30. Jeetje, ik ben echt in de weg kwijt. Ik ben echt helemaal van padje vandaag. Maar goed, kom niet door de warmte, hoor. Nee, ik heb gewoon heel veel dingen in mijn hoofd. Dat is het hele verhaal. Please don't go. Kom eens aan.

gaan niet weg. We blijven nog even. Anderhalf uur ongeveer. Of je dat leuk vindt of niet. Je zal gewoon moeten. Voor de mensen die zeggen, nou, ik vind het wel gezellig. Ik vind het wel leuk. Of ook niet. Je kan al je beklachten kwijt op dennis@goldenoldiesradio.nl. Dus goldenoldiesradio.nl. Daar mag het heen. Dus Dennis at, hè? Niet vergeten, Dennis at goldenoldiesradio.nl. Stuur maar een mailtje, hartstikke leuk. Ja, op WhatsApp en dat soort gekkigheid heb ik allemaal niet. Helaas, helaas. Maar misschien komt het ooit nog eens een keer. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Als ik denk als WhatsApp afgeschaft wordt, dan gaan wij het gebruiken hierover. Ja, een beetje terug in de tijd natuurlijk. Een beetje achter de feiten aanrennen natuurlijk met jouw muziek. Ja, toch? Nou, nee hoor, er is niks mis met jouw meuk. Ik vind het heerlijk. Oude meuk is leuk. Zo werkt het. Dit is ABC, When Smokey Sings.

0: When Smokey Sings.
1: Ja, ja. Smokey Sings.
0: ABC, wat een leuke plaat is dat om te horen, jongens. Fantastisch, ik blijf hem echt heerlijk vinden. Ik blijf hem ook draaien, hè. Zometeen als ik een jaar of 85 ben en ik zit nog in een bejaardentehuis. Nou, dat zal denk ik niet tegen die tijd zijn, dan bestaan ze niet meer. Maar goed, je weet het nooit. Dan draai ik nog steeds ABC, denk ik. Wat? Babyface.

De Skolderol is radio, te land, te zee, de lucht, overal zijn we dan van. Ook aan de andere kant van de aardbol, ja, ja. Ook de States, hello. Nou, ik weet dat er iemand in de States zit te luisteren. Vandaar zeg ik even hello. Mr. Tiger, yeah, there he is. Nou, helemaal leuk. Babyface hoor je en Stevie Wonder. En ja, dat zijn toch wel mooie platen, hoor. Oeh, even lekker om terug te luisteren. Het is inmiddels, wat is het? 14 voor 5. Ja, we gaan richting het nieuws, jongens. Zometeen hebben we het nieuws om 5 uur. Ja, ik hoop dat hij er is, hoor. Ik heb de nieuwslezers al voorbij zien schuiven op de webcam. Dus de grote kans is dat hij er is zometeen. Maar goed, we gaan het zien, hè. Ik ben heel benieuwd naar. Het zal de grote verrassing hebben, 5 uur. Om 4 uur is hij er altijd en om 6 uur is hij er altijd. Maar om 5 uur is het een beetje lastig. Ik weet niet, de wisseling van de wacht of zo. Ik heb geen idee. Wat is nou het leukste mail? Laat even weten. Dennis@goldenoldiesradio.nl.

Af en toe denk je wel eens bij mezelf, jongens, waar ben ik hier mee bezig? Hey, ben ik aan het rennen, joh? Ik ben hier aan het rennen, echt aan het rennen, het vliegen tussen de platen door. Nou, wij hebben 3 honden hier al. En die honden die zijn een beetje eigenwijs. Die willen niet allemaal tegelijkertijd willen ze naar buiten, zeg maar. Ik heb ze al proberen op te voeden, maar helaas. Dat staat er helemaal in. Ze hebben zo'n beest, ik weet niet. Maar je begint af en toe spontaan. Dan gaat hij weer aan de deur staan. Die, nou, nu moet ik naar buiten. En dan nu. En niet even wachten. Nee, gewoon nu moet ik naar buiten. Nou, goed. Goed, geeft niks. We gaan door het nieuws van 5 uur. En dan spreek ik je na 5 uur zeker weer. We gaan eerst even genieten van deze leuke plaat. Nick Kershaw.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59, Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic.

De zon is shining. Ja, ik hoor net 38 graden in het zuiden van het land. Goeiedag. Nou, dan smelt het asfalt in Nederland. Dat kan niet anders. Dan rij je in één keer op hele hoge banden. Dan kleeft het gewoon in je banden volgens mij. Ja, van Nederlandse begrippen. Of het is te koud, dan vallen de gaten erin. Of het is te warm, dan smelt het weg. Ja, zeg maar. En dan kijk je in andere landen op de wereld en denk je, ja, daar is het elke dag 38 graden. Ja, dan gebeurt eigenlijk niks. Bijzonder waar altijd. Maar goed, dat is het dus. Blaadjes op de steun, blaadjes op spoor. Ach, wat hebben we toch lekker wat te zeiken. Heerlijk. Echt, we zijn er echt een Nederlanders voor. Altijd maar wat te zeiken. Of het is te warm, of het is te koud. Of het heeft al een tijd niet geregend, of we hebben elke dag regen. En die vindt het wel leuk en die vindt het niet leuk. Nou ja, goed. Uiteindelijk hebben we er wel mee te dealen, jongens. Gelukkig kunnen we niks met het weer doen. Hoewel, er zijn mensen die zijn in de wetenschap dat ze regen kunnen produceren. Dat hebben ze een tijdje geleden in Dubai gedaan. Nou, dat ging een beetje verkeerd. Toen stond half Dubai onder water. Ken je dat? Oh ja, dat heb je even gemist. Oké. Okay. Nou, zoek het even op. Wateroverlast in Dubai. Dan ga je echt lachen als je dat ziet. We gaan nu even naar Californië. Hotel California met de Eagles. Even terug in de tijd. Ja, moet toch wel eens even kunnen, toch? Je hoorde trouwens Bob Marley en de Funker Star Deluxe. The Sun is Shining. Het was een mooie aftrapper even om na 5 meter te beginnen, toch? Goed, Dennis at Golden Oldies. Nee, Dennis at Golden Oldies Radio.nl. Och, ik hoor elke keer gek van dat e-mailadres. Daar moet ik een keer wat anders voor verzinnen, jongens. Maar dat dus. Stuur even een mailtje. Wees niet bang voor je e-mailadres. Dat maakt me allemaal geen donder uit. Ik zal er niet naar kijken. En dan gaat hij vervolgens gewoon, als ik hem gelezen heb, gaat hij zo de schredder in. Dus don't worry. About a thing. Oh, die kunnen we straks even draaien. Dat is heel leuk. Maar goed, we gaan eerst even genieten van deze mooie, heerlijke klanken van de Eagles.

zo eens even kijken of de catering even wat we kunnen schudden hier. Goh, ik heb een droge... Nou ja, dat is Queen Ori en de Quilla Queen. Ja, dat is nog even leuk om terug te horen, toch? Dit is Golden Oldies Radio, de luisteraar. Het is 6:12. We hebben Bob C. Clark. Jawel, even lekker rammen in die jaren 90. Het kan wel een keertje. Dus de Love Generation.

veel interessant. Ik zit binnen een soort WhatsApp-appgroep met wat vrienden en wat kennissen. Die zitten allemaal in Nederland en overal. De rest van de wereld een beetje verdeeld. Maar het is wel grappig. Ik heb inmiddels 7 airco's in beeld. Iedereen maakt een foto van zijn airco. Ja, blijkbaar is dat erg interessant. En dan vervolgens heb ik ook even kijken. 1, 2, 3 liggen in het zwembad. Nou. Ik zeg, sluit je aan. Stuur een mailtje met jouw belevingen. Hoe zit je erbij? Laat het even weten. Dennis@goldenknowledgeradio.nl. Ja, dat is heel belangrijk. Stuur het daar even naartoe. En dan ga ik even kijken hoe jij erbij zit. Dan ga ik straks even terugsturen hoe ik erbij zit. Dit is level 42.

krijg een mailtje van de Mieke en Karel. Die sturen een foto. Nou, je wil het niet weten. Ik heb even gekeken. Ze zeggen, we komen het weekend wel door. Maar nou, voor mij kom ik het jaar wel door. Dat zie je zo. Maar... ik weet niet hoeveel vrienden er komen. Maar ik zie 12 kratten bier staan. 12 kratten bier. Ik weet het niet, hoor. Maar... ik weet niet wat de bedoeling is, maar... ik zal vast het ziekenhuis bellen, dan zeg maar. Reserveer vast een bed. Goed, nou, Level 42 was dat. En Sheldon zei, ja, jullie weten het ooit, hè, de kinderen zeggen dat. Ja, kinderen liegen natuurlijk nooit, dat is natuurlijk belangrijk. Ja, toch, zo werkt het. Het is Golden Oldies Radio, het is inmiddels 5:30. Ja, misschien dat je aan het eten gaat, ik heb geen idee. Let me know. Laat even weten hoe je erbij zit. Misschien dat je gewoon wat online bestelt, dat zou ik lekker doen. Want je gaat er niet in de keuken staan, ben je helemaal gek geworden. Het enige waar je voor je de keuken in gaat is voor de koelkast om wat te drinken te pakken. Of je pakt een hele grote bak met de ijs en die eet je even leeg. Maar goed. 3 degrees, the heaven I need. Oeh, dit is lekker zeg.

The Heaven I Need, ja, ja, 3 Degrees. Dat is toch even terug in de tijd. Ja, je herkende het natuurlijk wel. Waarschijnlijk was dat van die vergeten plaatjes. Dat ben ik totaal vergeten, jongen. Compleet helemaal van het scherm af. Nou ja, dat gebeurt dus. Dit is Colder Always Radio. Dennis Wiebel, het is 6:01 inmiddels. Ik zeg, maak er nog een mooie avond van. We gaan er even lekker tegenaan, nog een half uurtje. Je kan er nog even een mailtje sturen voor een eventueel favoriete plaat. Dat kan dennis@coldenoldisradio.nl. Ik ga een kortere e-mailadres vragen. Gewoon dennis@radio.nl. Maar in ieder geval, dat gaan we anders doen. Dat komt goed. Dit is Slave. Just a Touch of Love.

Deze plaat ken ik echt zeker 24 uur per dag horen. Oh. Geen probleem. Ik vind het zo ontzettend fijne plaat. Echt. Tom Jones was dat, de Green Green Grass of Home. We gaan even over tuin gesproken. We gaan even naar boven. We gaan even het dak op, jongens. We gaan even kijken wat op het dakterras loos is. Want de Roof Garden komt eraan. Dat was deze. Elder Row.

0: Carden.
1: Oh ja, die man die heeft zelden met zijn neus doen. Ik heb eigenlijk al afgevraagd, maar ga je even langs de dokter of zo? Dat er een buis in zit of zo. Ja goed, whatever. Eldero was dat. Roof Carden was dat. Ja, een dakterras is best leuk, hè? Een beetje groen en op het dak. Dat is niks mis van. Even wat, moet je wel van die glazen omheining omheen zetten, hoor. Voor je weet, flik je naar beneden. Maar goed, dat zou ik even niet doen. We gaan

Ja, ik weet, ik heb George Michael ook ingedraaid. Samen met Elton John, ik weet het. Je hoeft het mij niet te vertellen, ik weet het allemaal. Maar goed, dat zijn van die fijne platen. George Michael, Fast Love. Er kwam een mailtje binnen van Nicole. Ik denk Nicole. Die vraagt Nicole aan. Ik denk, dat kan er niet waar zijn. Voor mij is het zelf, hoor. Maar goed. Ja, hij kent het melodietje al natuurlijk. Die wilde ze graag horen. Ein bisschen Frieden. Auf Deutsch gesagt.

das war ein ganz toller Nummer, jawohl. Nico war das. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freuden. Daar waren ook een Nederlandse parodie van gemaakt, maar die gaan we maar niet draaien. Nee, een beetje geld voor een beetje liefde was het toch? Gewoon op de oude sites thuis in Amsterdam. Kennen we dit nog? Nederlands product, Sparko. Hip hop.

lijkt ergens op You and Me. Ja, goed. Dat was het voor het voorlopende hitje, denk ik. Of was het andersom? Nou, één van de twee. In ieder geval, het lijkt heel erg op elkaar. Maar goed, Sparko, wel een leuke, ja, leuk ploegje mensen. Ik zie, weet je weer, die vent ook weer van wat was dat weer? 50 pop of zo, wat was dat weer? Oh nee, Topop, dat was het. TV-event. Met die grote bril. Met zijn naam even kwijt, maar goed. Je weet precies wie ik bedoel. Daar waren ze live, Sparko, jongen, jongen. Echte jaren 90. Nee, jaren 80 was dat, sorry. Het is een beetje chaotisch vandaag, maar goed. Het komt dat ik hier eigenlijk met 24 dingen tegelijk bezig ben. Ik probeer het een beetje te verbergen op de radio, maar het lukt me niet helemaal. Maar goed, geeft niks. Muziek van de Whispers. Dit is een emergency. Yes!

Muziek van de Whispers waren dat. Ja, Emergency. Dan moet je niet belanden, dat is niet goed. Als je hard op tilt gaat, dan moet je niet komen. Dat is niet handig. Of juist wel, nou, net wat je wil. Jongens, wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Tot volgende week maar weer. Ja, als we volgende week in leven en wel zijn, dan wil ik weer tevoorschijn. Ik laat je achter met CC Top en de Bangles. Walk Like an Egyptian. Sharp Jazz Man onderweg. Tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hallo daar, aan de andere kant van de verbinding, radio, internetverbinding. Bent u nog niet weggesmolten op deze tropische donderdag de 25e? We hebben de langste dag gehad, maar we zijn op dit moment verzeld geraakt in een Nederland wat gebukt gaat onder hoge temperaturen. Ik heb er zelf persoonlijk niet zo last van, maar het is wel warm, jongens. Jongens, er is weer een ventilator weggeript uit de studio, dus ik weet niet waar de heren dat gelaten hebben, maar... Waar is dat ding? Waar is de ventilator van deze cel? Nou, oké, de zomer van 1989 bracht ook dit singeltje naar voren. Een bescheidenetje voor Donna Summer en I Don't Wanna Get Hurt. Nee, wie wil dat nou niet? En er staat op het hoesje: Donna's vocals were recording using the Colrec Soundfield microphone. En het kwam van de toenmalig album cassette, compact disc, Another Place and Time. Ach ja, ze is ook niet meer onder ons, die arme Donna Summer. Een legendarische disco magic zangeres.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond vanuit zeer tropische omstandigheden. Met MFSB en uit februari 1976. Een zip. Proost. Gaan we even een blikje open trekken hier. Let op. Gaan we even live doen. Hoppakee, daar gaat hij, jongens. Dan denk ik wel van die.

Nou, het is heet, dat, ja, dat weet ook iedereen. Het is ook een beetje onzinnig om dat allemaal weer iedere keer te vermelden. Maar ja, we hebben straks nog een klein weerberichtje tussen nu of 6:30. En misschien een keer wel een maaltijd, hè? Warme maaltijd. Vaak eten mensen brood of een beetje fruit met dat warme weer. Maar ja, ik ga toch gewoon voor de gezonde happen, jongens. Want anders word je zo gaar als een konijn. En dan kan je ook niet meer genieten van MFSB met de Zip. Kom nu verder als de 26e plaats. En wij hebben er toch wel van genoten destijds. En ik hoop dat je een aardige dag hebt gehad, ondanks de omstandigheden die redelijk bijzonder zijn. En dan kan je toch een beetje genieten van de muziek via Golden Oldies Radio. Wij gaan door met de rechte draaitafel op deze tropische donderdag met Boomtown Rats en Banana Republic. Hier kan ik diverse grappen over maken, maar daar is het veel te warm voor, dus laat maar gaan. Zit je toch aan de maaltijd? Eet smakelijk. Ik neem nog een slokje om een beetje de hitte weg te spoelen. Nee, er zit hier een laveloze dishoek. Dat is niet toegestaan.

0: police of the most time.
1: Echt oude reggae via Golden Oldies Radio op de donderdag middagavond. Hè. Het is eigenlijk meer avond, hè. Het is 6:15. De Abyssinians. En ik heb hem zelf gekocht in de zomer van 1996 bij een platenzaak, Zola Zola. Kan ik wel zeggen, want die bestaat toch niet meer. In de Insulinestraat in Rotterdam zat altijd een kasten vol met singles. En er zaten ook dit soort snoepjes tussen. Dus dat is altijd leuk om eens een keertje op te zetten. En wisdom, joh. Wat gaan we doen? We gaan dit starten. Dat is ook leuk, dit. Ja, Peter Fox. Uit het voorjaar van 2009.

0: er niet mee in 2009. Mei 2009, klopt dat? Ja. Peter Fox en House am See. Stimmt dat? Ja. Aan de andere kant is Saint-Tropez, House am See instrumentaal.
1: Hier ben ik geboren.

0: denken, kan ik eigenlijk kalm erwarten.
1: Kijk, als je programma maakt, moet je koptelefoon opzetten of hoofdtelefoon in beter Nederlands. Maar dat gaat natuurlijk nu ongelooflijk zweten. Dus dat plaatje moet je maar even vergeten. Maar het is niet lekker. Zeker vroeger bij lokale omroep had natuurlijk die omroep had maar één stuk koptelefoon. En met dit weer dan kwamen al die platen draaien. En dat is ook niet echt hygiënisch achteraf gezien. Want de een die ging wel onder de douche en de ander die had zoiets van, ja, ik heb haast, morgen gaat het nog een keertje. Maar dan zit je dus met een koptelefoon op je hoofd die je al voor ingesmeerd is, laat maar zeggen. Dus daar word je niet echt vrolijk van, denk ik. Nee. Wel van deze plaat uit het voorjaar van 1974. En dat komt niet verder als de 20e plaats. Leo en Jar in de tip 40. Nee, dat is niet waar. Run to the Sunshine. Nederlands product bij Golden Oldies Radio.

ik zo maar niet zeggen hoe ik er nu bij zit, want dat wordt wat gênant. Gelukkig geen beeldradio. Tegenwoordig heeft elk zichzelf respecterend radiostation een webcam. Nou, daar kan je van alles van vinden, maar dat komt nu even niet zo goed uit. Dus dank u wel. Ook nog de vorige platen draaien. Dank voor zijn bijdrage. En wij gaan doorzwetend verder met Golden Oldies Radio. 24 uur per dag op de kabel eigenlijk. Hè? Digitale kabel. Lees dat verkeer op dat internet. Als je dat zo eens nagaat, dan denk je, nou, wat heeft iedereen toch maar druk mee met dat internet. We gaan naar 1983. Elvis Costello in The Attractions. And every day I write the book. Ja, je kan er maar druk mee hebben. Na deze plaats even kijken of het nog warm blijft.

denk dat dit alleen in Engeland wat gedaan heeft. Elvis Costello and the Attractions uit 1983. Klopt dat eigenlijk wel? Ja, denk het wel. Every day I write a book. Nou, ja, veel plezier met dit weer. Lijkt me dat niet zo boeiend. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. Het is 6:30 exact. En het weerbericht. Ja, moeten we nog voorlezen, jongens. Blauw komende dagen. Morgen wordt het 37 graden volgens mijn lijstje. OS-papier. Lichte bewolking. 0,3 mm regen. Zuid- tot zuidoosten windkracht 3. Zaterdag en zondag rond de 30 graden. En de nachttemperatuur, dat wordt dus echt klef. 20 graden. Daarna gaat dat iets zakken. Zondag 27 graden. En dan gaan we een beetje naar de normale waarde, denk ik. 3 tot 24 graden. Dus dan is het iets zeg maar gecontroleerder. Maar alles is nog zo heet. Dus die stralingswarmte, die ga je nog zeker...

Dank aan Wilco, want ik heb nog wat singeltjes van hem gekregen destijds. Vorig jaar was dat gelukt. Nee, was dit jaar. Tony Charles zat er ook bij. En toen ik dat opzette, oh ja, dat is Dodding uit 1989. Stop Your Frozen Fusion. En het was een groot hit in verschillende landen, waaronder Zuid-Afrika, waar het de 7e best verkochte single van 1989 werd. Net als bij haar albums schreef Charles alle nummers voor Union zelf of werkte ze daaraan mee. Nou. En hoe oud is deze dame inmiddels? 68 jaar. Ze is van 1957. Nou, respect, man. Echt, ja, ik vind het wel een leuke plaat dit. Dus ik kan er ook niks aan doen. Golden Oldies Radio. Het is bijna 6:55. Ik hoop niet dat je in de file staat. Want dan heb je het echt heel zwaar. Je kan luisteren naar Golden Oldies Radio als je natuurlijk een telefoon hebt met wat gekoppeld is aan het systeem in de auto. Dan kan je gewoon een internetradiostation opzetten. Nou, en dat zijn wij dus. Hartelijk dank. Yum, yum.

En als ik deze plaat hoor, moet ik altijd denken aan de Hardcore Power. Dat was via Stadsradio werd dat uitgezonden met Erwin van der Bliek. In de jaren 90. En werd ook vaak grappige muziek werd gedraaid. En werd dit ook vaak opgezet. Ja, dat herinner me dan aan die zomer van 1995. En in mijn herinnering was dat toen ook een bloedhete tijd. Maar ja, dat kan ik tussen morgen zitten. Sway. En ik kom nu verder zijn tip raden. En Yum Yum Gimme Some. Ja. Laat maar jezelf invullen wat, wat de bedoeling is. Ik zat een beetje tussen de Carsten Spit hier. We spelen hier nog cartridges af. Voor de freak en voor de hobby. En het heeft wel wat, hè. Een blauwe kaart zit erin. En daar staat op Caraco-ijs. Nou mag ik natuurlijk geen reclame maken, stiekem. Maar dit bedrijf bestaat toch al niet meer. En ik ga hem toch even laten horen.

Nou, dan weet je het alvast. Kan ijsje pakken met het was zo'n cowboyhoedje was er toch bij, het poppetje. Karko-ijs, geweldig lekker. Oké, dit is geen dance tracks met Bobby Thurston en Jack.

Dat was even een kort hitjesmoment wat hij heeft gehad. Herman Brood en his Wild Romance Sleeping Bird uit april 1988. Nou, ik had dat niet meer geweten, maar het is een bescheiden hitje geweest. Kwam niet verder dan 27e plaats in de toenmalige hitlijsten. Ja, april 88, jongens, daar gaan we even naar terug. Tot er nog Radio 558. En toen lag de Ross nog voor de Engelse kust. En dat konden wij in Nederland ook goed ontvangen. Het was niet echt een harde zender, maar het was wel te ontvangen. Dus alle radiofreaks die toen nog over waren voor de AM, die waren toch wel met rode oortjes gekluisterd aan de radio om te luisteren naar de uitzending van Radio 558. Het is allemaal lang geleden, maar het blijft gewoon je leven lang bij. Die zeezenders, dat blijft gewoon boeien. Het is ongelooflijk, maar het is allemaal lang geleden. Maar ja, het is een stukje radiogeschiedenis wat onuitwisbaar is. Hit the boom, and here comes the sun. Nou, dat is overbodig, want die is er al.

singeltje komt uit 1990, rigoureus van de scene. En daar zat natuurlijk Teelouw bij. Die is overleden, moet ik even spieken. In juni 2015. Ja, dat is jammer, want het is toch een typerende stem. En het singeltje is opgenomen in 1988. En de opnametechnicus staat ook op het hoesje, Hans Bedekker. Studio 88 Hilversum, ja, is het dan in 88 opgenomen? Dat is ook een beetje twijfelachtig. Nou, maakt niet uit. Het is bijna, god, we moeten opschieten, jongens. Het is bijna 7 uur. We moeten plaatsmaken voor nieuws en weerbericht. Oei, oei, oei, oei, dat weerbericht. Nou, dat wordt heel spannend. Nou, dit als laatste dan voor de klokken van 7 uur. Los Umbrellos en uit het zomertijdperk van 1998. No Tengo Dinero. Tot straks na 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de avondspits met een ongeluk op de A10, de Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is open. Van de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, dat is ook lang geleden dat we dit gehoord hebben op de Nederlandse radio. Sandy B en Make the World Go Round. Je weet niet hoe oud dit is. Oh, dat komt in 1998 volgens het cd-hoesje. Het is wel een cd, dus eigenlijk begrijp ik nu een beetje een zonde. Want ik propageer altijd singeltjes draaien. Er worden ook veel singles gedaan, maar heel af en toe een singles cd'tje. Want ja, de jaren 90 is ook al... Nou, dat is al lang geleden, dus... Nou, krijg je van mij wat te drinken. Oké, daar gaat hij dan. Sandy B, van mij nooit wat gehoord. En het is ook niet echt een groot hit geweest. Dus toch wat even kunnen we dit ook afschrijven als eendagsvlieg. We gaan even naar een hele andere sfeer op de radio. En dat doen wij met Pieter Tosh. Ja. Ja, het is lekker weer. En er hoort dit zeker bij. Muziek.

het al een tijdje niet gehad over de platenbussen die er zijn. Nou, even kijken. Zaterdag 27 juni. Correctie. Zaterdag 27 juni. Gouda is in de Agnietenkapel. Wederom weer een platenbus tussen 10 en 5. Zondag de 28e. Platenbus in Dordrecht. Dat zijn ook trouwe klanten. Altijd platenbus. En donderdag 2 juli. Groningen Vismart. Tussen 10 en 6. Dat is een uurtje langer als de voorgaande. En tenslotte op vrijdag 3 juli. Platenbus Leeuwarden. Het Waagplein. Voor mij ben ik het wel eens geweest. Dat is wel leuk. Tussen 10 en 5. En dan kan je ook oude platen kopen. Oude meuken.

Afgelopen weekend lag ik met de Bips op het strand. En dan heb je je telefoon bij. En dan heb ik dus geluisterd naar collega's op dit radiostation. Maar dan heb je maar één streepje op je telefoon. Eén streepje G5. Ja, en voorheen stopt je telefoon en dan is het klaar. Want op het strand heb je dus nog steeds in deze tijd, eigenlijk raar trouwens, heb je maar matig gsm-bereik. Maar vooruit maar. Dus ik heb anderhalf uur geluisterd en toen was er ook geen geluid meer uit te persen. Dus heel spijtig. Bijna 17 over 7. Goedenavond als u net inschakelt. Wij zijn Golden Alice Radio en Arrested Development. Uit de zomer van 1992. Toen hadden wij nog Channel X op de radio. Via 88.7 of 88.4, dat weet ik niet meer. Ik heb het al meer over gehad, een paar weken geleden. Dat was een grote housezender. En die zond gewoon 24 uur per dag house uit, vooral uit België. En die zender was zo ontzettend hard. Men zei 30 kilowatt. Nou, dat vind ik wel erg veel, maar het was al een flink vermogen. Tennessee Arrested Development. En zo heb ik nog een ander dingetje gehad, maar daar kan ik even niet opkomen. Dus. Drums, please. Ja, een beetje een flutplaatje, maar leuk zo.

0: Een hele pallet van dit soort plaatjes. Jive Bunyan, de master mixes. Voor mij kwam het uit Engeland. That's What I Like uit oktober 1989. En kwam er op de vijfde plaats ook. Dus ze hebben toch aardig hun zakken mee kunnen vullen. Met allemaal jaren plaatjes uit die, uit de jaren 50 en 60. En daarvoor zat nog een ander, of daarna kwam dit. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Golden Oldies Radio. Wel van de daken krijgen.
1: Het is zomer op je radio.
0: Ja. En pak wat te drinken erbij, want anders dan ga je eilen, heb ik al eens gehoord. Het is 7:30 met 7:30 trouwens. Met Katrina and the Waves. En ook nooit een dikke hit geweest in Nederland. Dit kan ook heruitgebracht worden, jongens, op 7 Inch Sun Street.

Nou, het komt dus niet verder als de tipperaden destijds uit augustus 1986. Sun Street, Katrina and the Waves. We gaan 24 uur per dag door bij Golden Oldies Radio via het web. En ik hoop echt weer eens een keertje via een zender, jongens. Een ouderwetse radiozender. Die staat te knetteren op de antenne. Dat is altijd tof om dat mee te maken. Even een zomersplaatje uiteraard. De Surfers.

Ze kwamen uit Haarlem, deze popgroep, de Haarlemse popgroep The Surfers, bestond van 1978 tot 1981. En het was een beetje een stuurprojectje van Jaap Egmond. En die zat ik ook altijd achter die Stars of 45 volgens mij, dat was hij. En de leden van Catapult, ja, ook weer een Cat Music productie. Ja, en als ik dan even naar de bezetting kijk, dan vind ik wel lachen. Er zit ook onder andere in, moet ik even kijken voor de dames, Esther Oterbeek. En die kennen we hier van de Dolly Dots volgens mij. Dus zo is het kringetje weer rond. Toch een leuke plaat even zo om terug te horen. Een klein tipje was het Girls on the Beach van The Surfers uit mei 1980. Ja. Ja, ik was afgelopen weekend op het strand 2 dagen lang en dat is echt verschrikkelijk lekker. Moeten meer, nou niet eigenlijk te veel mensen naar het strand, want dan kan je nergens je auto weer parkeren. Dus wat gaan we doen? We gaan dit doen. Hallo? Oh ja, plaat moet even zichzelf scherp zetten, dat gaat allemaal.

uit eind jaren 90, Massive Playground en Sex and Candy. Zou dat samen goed gaan, jongens? Dat is een beetje een rare vraag. Het is 7:30 bij ons. En straks naar achter wij uiteraard weer een platen draaien via dit radiostation. Ik ben even zijn naam vergeten, maar dat moet u mij vooral niet kwalijk nemen. Kort weerberichtje even. Vanaf papier, het is analoge radio in dit geval. Dus elke donderdag tussen 6 en 8. Op een aantal dingetjes. Nou ja, het is bloedheet. Morgen wordt het nog warmer. Ze zeggen 40 graden in Limburg. Nou, dat kan. Ik heb niet de gelegenheid om dat even live te meten, maar het is wel redelijk warmpjes. En daarna, na het weekend, gaat het wel een beetje meer terug naar normale waarden. Dus wat dat betreft ziet het er wel iets gunstiger.

wie zat er nou achter dat Catalaan? Ik heb even gekeken op het web. Nou, ik kon het niet vinden, even snel. Ik weet wel dat het een onwijs goede plaat is die ook weer heruitgebracht kan worden. Jongens, pers het dan gewoon lekker op single. Maak een deal met de rechten en uitbrengen die handen. Wordt een dikke zomer, het zeker weten. Kijk, we zijn niet echt een dansstation, maar dit heeft wel, werd vaak gedraaid, ook in de regio Zuid-Holland. Kwam uit augustus 1995. Catalana en The Summer of Love. Even kijken, dit gaan we doen. Ja, oké, okay, hier het

de bruier gaat geven. Maar nou, voorlopig geven we nog steeds geluid op te zetten. Dus, nou ja, zijn dank. Via het web, Total Contrast uit februari 1986 en Hit and Run. En werd dit vaak gedraaid in de Soul Show? Weet ik niet meer. Hij komt nu verder de 28e plaats. Dus, waarschijnlijk wordt in het uitgaansleven veel opgezet via 12 inches. Maar op de Nederlandse geurradio heeft het waarschijnlijk niet zoveel gedaan. Dus nou, maakt niet uit. Het is bijna kwart voor 8 bij ons. Wij hebben straks het nieuws om 8 uur. En natuurlijk komt er een andere plaat te draaien die de avond verder gaat vullen. Dus neem een Bluetooth speaker mee. De Flip 6, desnoods. En de kennis weet al wat ik bedoel. En dan komt het allemaal goed. Met Mo Gold en

de man met de appel, Mo Solid Gold en David Soul via Golden Oldies Radio. Het is 12 voor 8 bij ons. Bent u dan nog wakker? Nog niet weggesmolten daar? Oei, oei, oei. En mensen die hebben soms echt last van de warmte. Hittestress hoor ik van de week op tv. Denk ik, is dat hittestress? Nou, daar heb ik niet zoveel last van, maar ja, het is wel warmpjes, maar ja. Zijn we andere zomers vergeten, jongens? We zijn niks meer gewend en mensen gaan natuurlijk massaal airco's kopen. Dat kan, maar dan moet je ook wel flink in de buidel tasten voor de energie. Wat gaan we nog doen de laatste 12 minuten? Gaan we 12 minuten praten? Waar gaan we het over hebben? Talk Radio. Weet je dat nog? Talk Radio 1395 Middenhof. Was ook in, wanneer was dat? 95, 96. Kon je door heel Europa bijna ontvangen. Als ik niet de moord steek. En ja, er zat diverse stemmen. Dat was 24 uur per dag Talk Radio. En dat werd later BNR. Toen is het naar de FM gegaan. En toen was de AM uitgezet. Ja, heel spijtig, want dat was echt heel leuk toen.

Dan Harrow. En Future Brain, er staan twee versies op het singeltje. En hij is in 1962 geboren in Boston, notabene. En ja, hij heeft het toch goed gedaan destijds. Nou, even de laatste plaatjes. De Urban Hero.

Nou, ik kan nog heel goed herinneren dat dit in de nationale hitparade stond. Uit de zomer van 1981 weer. Ik kwam niet verder steden toen ze laatst de Jubineros. En Habadi, Dabadi, Dudu. Nou, de rest moet je maar zelf invullen. Wij gaan de zaak opruimen, afsluiten. Ik ga mijn koptelefoon uitwringen, want die is, wat van andere substanties als normaal. Hele fijne smeltavond vandaag. Smelt niet weg. Blijf gewoon lekker relaxed. En luister naar als laatste naar Breeze La Plage via Golden Oldies Radio. Straks het nieuws om 8 uur. En daarna een zomerse platendraai die mij gaat opvolgen. Veel succes, heer, dame. Moet ik meer dames komen in dit radiostation? Dat is wel gezellig. Tot volgende week. En pas goed op jezelf. Slaap goed vannacht, ondanks de hitte.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 29 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran, 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. Een 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Kuwait binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Kuwait. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Kuwait terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Kuwait uit tot 19e provincie van Irak.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Oostvaarders 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 27 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Onvervalste palingrock aan het begin van dit uur. De Cats waren dat. En Where Have I Been Wrong?
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 25 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, ziekenhuis Franciscus start met digizorg. Koorschool Delft viert 10-jarig jubileum. En Gert-Jan van der Velde en de Maassluisse geschiedenis. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Relaxter wordt het niet dan met deze jaren 80 muziek van Steely Dan. Hey 19 was dat. En daarvoor Pink en I Don't Believe You. Ons eerste onderwerp vanavond. Franciscus neemt digizorg in gebruik en is daarmee na Erasmus MC het tweede ziekenhuis in Nederland dat actief werkt met de digizorg-app en de zorgverlenerscockpit. Terra Cox praat met de projectleider Linda Seriese.
1: Welkom in onze uitzending, Linda.
2: Dankjewel.
1: Weer een mijlpaal voor het altijd innovatieve Franciscus. Gefeliciteerd daarmee. Die digizorg, wat houdt dat precies in?
2: Ja, digizorg is een nieuwe app waar patiënten hun zorgzaken kunnen regelen. En het is de bedoeling dat in plaats van verschillende apps en ook portalen, dat het allemaal samenkomt in de digizorg-app en dat de patiënt in één overzicht krijgt en heeft. En ook houdt van al zijn afspraken, berichten en makkelijk zorginformatie kan terugvinden. Digizorg werd ontwikkeld en is begonnen vanuit het Erasmus MC.
1: Ja.
2: En we zijn ook bezig met de aansluiten van de ziekenhuizen, de huisartsen. De hele Rijnmond Dokters bijvoorbeeld voegen zich langzaam toe aan de app. En zo dat je al je zorg die je gebruikt in de hele keten, ja, bij elkaar daarin krijgt.
1: Even de voordelen voor de patiënt. Het is natuurlijk duidelijker en simpeler. Betekent het ook dat de patiënt beter voorbereid naar een consult kan gaan of meer kennis daardoor krijgt?
2: Ja, hopelijk wel. Hè. Patiënt in eerste instantie concreet van merkt is dat ze minder hoeft te zoeken tussen de verschillende systemen. Ze kunnen ook eenvoudiger inloggen en daardoor sneller bij informatie. En we hebben inderdaad als ziekenhuis voor al de eerste 60 diagnoses ook zorginformatie ingericht. Die eigenlijk een patiënt stap voor stap meeneemt in de onderzoeken die je in het Franciscus krijgt. Welke symptomen erbij diagnoses horen. En wat ze eigenlijk van de hele behandeling kunnen verwachten.
1: Nou hoor ik wel van een aantal mensen om me heen, ook vooral ouderen, die zeggen, oh jee, nog met digitalisering. Ze zeggen, ik heb meer eigen regie, het wordt makkelijker. Maar waarom moet ik overal mijn kleinzoon bijhalen? Mijn vraag is toch wel, hoe toegankelijk is het voor bijvoorbeeld mensen die niet hun hele leven met de digitale wereld te maken hebben gehad?
2: Nee, klopt. Het is bijgeloven wel dat de stap voor Franciscus naar digizorg het makkelijker maakt om in te loggen. Want als je de app al eenmaal gedownload hebt op je mobieltje, dan kun je met een pincode of je gezichtsherkenning inloggen. Maar nog steeds moet je één keer de app natuurlijk installeren met DigiD. En wij zeggen altijd, digizorg is een extra mogelijkheid. Het is geen verplichting. Wij blijven patiënten ook ondersteunen via de bestaande kanalen. Dus ook als ze het portaal bijvoorbeeld willen blijven gebruiken, maar zeker ook op papier. We kijken wel wat bij iemand past, maar we hopen dat wel dat digizorg weer het ietsje makkelijk maakt voor die groep die eigenlijk wel wil, maar misschien tot nu toe niet durfde.
1: Het EMC heeft het al wat langer. Ja. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
2: Ja, zij hebben gelukkig ook een hele grote groep die aan het groeien is met gebruik van de DigiZorg-app. En wij merken als Franciscus, nu we erbij gekomen zijn, dat gelijk fijn is. Sommige patiënten kennen de app al, want we hebben natuurlijk ook veel samenwerkingen met het EMC. Zij hebben een heel mooi team opgericht om echt patiënt- en gebruikerservaringen ook de feedback op te halen. Daarom zie je ook dat de app zich continu blijft verbeteren. En wij nemen heel veel van hun ervaringen mee. Hoe zet je hem uit naar je patiënt? Welke begeleiding is er nodig? Waar loop je tegenaan? Het is heel fijn om dat samen ook te doen. En wij bieden ook die kennis weer naar andere ziekenhuizen die ook nu bezig zijn met het aansluiten. Dus het is een hele mooie samenwerking die we nu in de regio ook meer op gang krijgen.
1: Heel mooi verhaal. Ik las ook dat bestuurder Peter Willem van Lindenburg zegt, dit is een basis en we gaan nog uitbreiden. Maar goed om te horen dat het in samenwerking gaat met anderen die daar ook al mee bezig zijn.
2: Ja, dus het is heel fijn om ook van elkaar werk over te nemen.
1: Ja.
2: Iedereen heeft krapte in personeel en dus het is alleen maar fijn dat we niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden door dit samen te doen.
1: Nou, ik heb heel veel geleerd tijdens het gesprek, wijzer geworden.
2: Mooi.
1: En ik ben gerustgesteld over de DigiD-zorg in het Franciscus. Mooie innovatie. Dankjewel, projectleider Linda Seriese.
3: De late avond. Iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.

Zijn telefoon staat op vibreren, vandaar de titel Vibrate. Rufus Wainwright was dat. En daarvoor Siobhan en Le Fond du Lac. Zometeen, Koorschool Delft viert 10-jarig jubileum. Dat naar de Liverpool Express. And it's a beautiful day. It's

0: En dat was het zeker. A beautiful day. Mag een tikje minder. Liverpool Express, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Koorschool Delft viert haar 10-jarig bestaan op 4 juli aanstaande met het bruisende Zin in Zangfestijn. Petra Weijers is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Petra, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, namens de koorschool in Delft ben je dus 10 jaar al bezig met die koorschool?
2: Klopt, ja. Eigenlijk is die in januari, begin januari, 11 januari 2016 gestart. Dus we zijn al even een paar maanden 10 jaar. Maar het echte feest om dat te vieren, dat is op 4 juli aanstaande.
1: Ja, dat doen jullie speciaal in een bruisende zangfestijn.
2: Klopt, ja.
1: Even terug naar het begin. Ben je er vanaf het begin bij betrokken geweest?
2: Ja, ik ben zelf de oprichter.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Nou, ja. Hebben we in Nederland volgens mij niet zoveel koorscholen. We hebben wel veel koren, maar wat is het verschil tussen een koor en een koorschool? Ja, ik kan het wel een beetje raden, maar vertel.
2: Ja, nou ja, ik heb voor die naam gekozen. Er zijn er overigens wel een paar. De koorschool Utrecht heb je en in Haarlem en een enkele in Midden-Gelderland. Maar in ieder geval, ik heb ervoor gekozen, want ja, bij mij leer je ook, je leert zingen. Je leert goed zingen. De kinderen leren ook het notenschrift. Ze leren van alles over zingen, wat erbij komt kijken, goed stemgebruik. En dat is ook in de vorm van, zoals wij het noemen, klassen. Dus de kinderen zijn op leeftijd ingedeeld. En ja, als je dan op zoek gaat naar een naam, toen lag koorschool wel voor de hand. En daar heb ik toen voor gekozen.
1: Ja, even naar die 4 juli toe, wanneer je het jubileum gaat vieren. Dat wordt een uitgebreid feest, hè?
2: Dat klopt. Ja, voor jong en oud. Met verschillende workshops voor mensen, voor volwassenen, koormuziek. Ik heb dirigenten met wie ik en docenten met wie ik samenwerk. Die komen ook speciaal daarvoor naar Delft. En het is een koren worden gecoacht. Er zijn inmiddels 2 koren uitgenodigd. Die krijgen een coaching door een beroemde zanger uit Engeland. Mm-hmm. En voor kinderen zijn er workshops. En de voetjes kunnen ook nog van de vloer met een workshop Schotse dans. Om ook even wat anders te doen. En ja, zo is het een heel gevarieerd programma om iedereen aan het zingen te krijgen of ernaar te laten luisteren, want dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, want jullie hebben dan ook een open podium, dus bezoekers kunnen zich ook laten horen.
2: Ja, klopt. Wel graag even van tevoren aanmelden, want de pianist die wil wel het liefst van tevoren de muziek en bovendien het moet worden ingedeeld in tijd. Ja. Dus als mensen dat leuk vinden, dan kunnen ze zich daarvoor opgeven inderdaad.
1: En waar vindt het dan plaats?
2: Nou, normaal gesproken mijn leslocatie is aan het Begijnhof, maar er lopen nu zoveel dingen tegelijk die dag dat gewoon simpelweg niet meer past. En we gaan naar het Stanislas College op het Westplantsoen. Daar zijn we te gast en daar hebben we genoeg ruimte om alles te laten plaatsvinden.
1: Dat concert vindt dat plaats door de leden van de koorschool of zijn daar nog anderen bij betrokken?
2: Nee, de kinderen die nu bij de koorschool zingen en de volwassenen. Er is ook een volwassen koor. Dus de kinderen, de koorklassen, Delft Kinderkoor, Jeugdkoor, Jongenskoor en het volwassen koor, die geven samen een niet al te lang, ongeveer 3 kwartier, een concert.
1: De koorschool floreert heel goed, 10 jaar al. Kun je nog leden gebruiken of zeg je nou, we zitten eigenlijk vol?
2: Nou, het volwassen koor, daar kunnen we alleen nog mannen gebruiken. Voor de dames hebben we een wachtlijst. Ja. Bij de kinderen is er in elke klas is er plaats. Dus alle nieuwe kinderen die willen komen zingen zijn van harte welkom. En voor volwassenen hebben we ook andere projecten. Dus wat dat betreft, er is elke keer nieuw aanbod. En dan, al naar gelang hoe snel het gaat met inschrijvingen. Maar meestal is er wel plek.
1: Ja, want meestal begint dat dan in september. Dan gaan mensen zoeken naar een nieuwe invulling van de vrije tijd. Ja. Hè? Want het is allemaal vrijwilligers, toch?
2: In de zin, nou, de mensen die bij mij werken, de docenten die worden
1: betaald. Nee, die niet, maar de mensen die komen zingen wel.
2: Ja, dat zijn amateurs en die het voor hun hobby doen en graag het leuk vinden om samen te zingen en om het goed te leren doen.
1: Ja, nou, dat leer je dan in ieder geval, want je hebt allemaal docenten die daar goed in thuis zijn en iedereen kan zingen in de badkamer natuurlijk, maar dit is iets meer, hè?
2: Ja, nou ja, voor 4 juli, ook voor het open podium. Ook al denk je van, nou, ik kan het vast niet, maar ik vind het zo leuk om te doen. Iedereen is welkom om te komen.
1: Kijk ook even op de website. Noem de website nog even. Dan kunnen mensen nog even nakijken waar ze moeten zijn.
2: Koorschooldelft.nl. En ik wilde ook nog even zeggen, nou, de koorschool is jarig, dus die trakteert. Dus ja, die hele dag is verder alle deelname gratis. Nou. Alleen als je een boterhammetje mee wil eten, dan vragen we een kleine bijdrage.
1: Oké, dat kan ook nog. Dus je hebt ook nog een lunch.
2: Ja, ja,
1: moet je je daarvoor opgeven of zeg je nou?
2: Liefst wel. Ja. Voor de inkoop is het wel fijn dat we niet met te veel blijven zitten. Ja.
1: Kijk even op de genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. En op 4 juli is het prachtige dag met een bruisende zing in Zangfestijn. En wie jarig is trakteerd, zei je al. Dus het wordt een heel groot feest.
2: Ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Petra Meijers namens de Koorschool Delft over het 10-jarig jubileum. Heel veel plezier tijdens die dag en daarna met de koorschool weer.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: vrije zin. Je zegt het maar, ik trap er toch telkens weer in.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.

Het was 1980 toen ze er een hit mee hadden. Seals and Crofts en First Love. En daarvoor Theo Nijland en Glooiende Heuvels. Zometeen Gert-Jan van de Velde en de Maassluisse geschiedenis. Dat na Laurie Liberman en Killing Me Softly with His Song. I heard

0: Dat was een grote hit aan het begin van de 70er jaren. Laurie Lieberman en Killing Me Softly with His Song. Ons volgende onderwerp. Hij is de voormalig voorzitter van de historische vereniging Maassluis. En zijn website WO2MS is digitaal erfgoed. Gert-Jan van der Velde is bij Terra Cox.
1: Gert-Jan, fijn dat je hier bij ons aan tafel zit.
2: Ja, leuk.
1: Je bent van beroep stadsmakelaar cultuur in Maassluis. Wat doe je dan?
2: Ik werk bij de gemeente Maassluis. Ik ben gewoon ambtenaar ook, officieel. En ik probeer een beetje de verbindende schakel te zijn tussen de gemeente en alle kunst, cultuur, erfgoed en evenementenorganisaties in de stad. En kijken waar ik die met elkaar in verbinding kan brengen. Dus echt makelen.
1: Maar blijkbaar heb je nog tijd over, want je hebt een uit de hand gelopen hobby. Waarover hebben we het dan?
2: Over de Tweede Wereldoorlog. En dan met name de Tweede Wereldoorlog in Maassluis.
1: Hoe is het bij jou begonnen met dat forse naar feiten uit de Tweede Wereldoorlog verhalen?
2: Ja, dat is echt als puppy al begonnen. Mijn ouders waren geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Keken films, lazen boeken. Mijn vader overleed vroeg. Ik was 6. En die liet heel veel boeken na. En die vond ik interessant. En die ben ik gaan lezen. En op een gegeven moment ga je van die kleine soldaatjes kopen. En je gaat dingen naspelen. Hè? Want je bent nog maar 1 jaar of 8 of zo. En op een gegeven moment modelbouw, et cetera, et cetera. Maar dan wil je ook weten wat je bouwt. Dus dan ga je op een gegeven moment erin verdiepen. En zo verdiep je je gewoon in die Tweede Wereldoorlog. En dat ontwikkelt zich door.
1: En Maassluis ligt natuurlijk vrij dicht bij Hoek van Holland. Ik neem aan dat de bunkers jou misschien ook wel inspireerden.
2: Nou, dat was met name hetgene wat mij in eerste instantie het meest interesseerde. En ik was in 2007 even uit mijn hoofd, waren wij in Normandië. Ook voor die geschiedeniskennis. Ik wilde die invasiestranden bekijken. En toen kwam ik daar ook in een aantal bunkers. En ik denk, nou weet je wat, in Maassluis weet ik dat we er nog een paar hebben. Portushaven onder andere, of hebben er gestaan. En toen ben ik me gaan verdiepen in die Tweede Wereldoorlog in Maassluis. En voornamelijk in eerste instantie in die vestingwerken. En dat restanten van die Atlantikwal. Maar toen kwam ik er ook achter dat er in Maassluis zoveel Duitsers zaten. Al vanaf vroeg in de oorlog. Net na de bezetting, geloof ik. 14 mei kwamen de eerste boten de haven invaren. En toen vroeg ik me af waarom. Nou, dan ga je daarom door en door. Ja, dan is het net een boom met heel veel takken. En heel veel blaadjes. En er zijn heel veel verhalen. En waar kan je de verhalen het beste ophalen? Dat is bij de ooggetuigen en archieven.
1: En die waren er toen nog, gelukkig?
2: Ja, af en toe kom ik er nog tegen. Dat Aha. is wel fijn. Maar inderdaad, het wordt steeds kariger. En ik heb de eerste jaren heel veel opgehaald. Heel veel informatie verzameld. En ik ben nu aan het uitwerken.
1: Waar ging jouw interesse het meest naar uit? Was het de bezetting zelf? Of wat er gebeurde met de bevolking? Of de persoonlijke verhalen?
2: Ja, eigenlijk alles. Ik had op een gegeven moment een document natuurlijk met heel veel data. En heel veel gebeurtenissen. En die ben ik gaan uitzoeken.
1: Als je nou ergens zo'n vraag krijg je dan en je gaat je ergens op richten. Hoe pak je dat dan aan van scratch? Welke bronnen ga je raadplegen? Waar start jouw onderzoek?
2: Ik ga meestal als eerste kijken in het gemeentearchief in Vlaardingen. Het stadsarchief. En dan pak ik de politierapporten. En daar kan je de rapportages lezen, wat is er gebeurd.
1: Daar zit ook Maassluis dan
2: daar
1: bij,
2: hè? Daar zit Maassluis, ja. Maassluis heeft geen eigen archief meer. Dus dat wordt tegenwoordig we huren daar metersplank, om het maar zo te zeggen, in het archief. En daar ga je beginnen. En dan ga ik op een gegeven moment denken, oh, wacht even, hier zit al een lijntje. Dan ga ik naar het Nationaal Archief. Ga ik bijvoorbeeld CABR in, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Of ik ga naar het NIOT in Amsterdam, daar wil ik ook nog eens heen.
1: Ja, je bent gelauwerd met de erespeld der Maassluis. En je hebt ook erkenning gekregen. Jouw werk wordt betiteld als digitaal erfgoed door de bibliotheek in Den Haag. Is dat een soort keurmerk? Wat zegt dat jou?
2: Nee hoor, ik wil niet echt zeggen, ja, die erespeld wel. Die erespeld, daar was ik gewoon apentrots op. Die kreeg
1: Terecht.
2: Ik bij de uitgave van het eerste boek wat ik deed, Wandelen door Maassluis. En dat was niet alleen voor dat boek, maar voor alle dingen die ik mijn hele leven al doe in de stad Maassluis. Als vrijwilliger. Dat digitaal erfgoed, dat is blijkbaar is de informatie op mijn website. En dat zijn meerdere websites. Hoor. Die historische vereniging heeft dat ook. Websites die er gewoon toe doen, waar gewoon waardevolle informatie op staat. Die doen ze dan aanduiden. Vragen ze ook aan je of ze dat mogen natuurlijk. Dat ze jouw website mogen archiveren digitaal. Ja, voor mij was dat geen vraag. En dat was gewoon als een koninklijke bibliotheek, onderdeel van het Nationaal Archief. Aan jou vraag, joh, wij vinden de informatie op jouw website interessant. Mogen hem archiveren. Be My Guest. Heel graag. Heel leuk.
1: Maar heel fijne erkenning toch ook wel.
2: Absoluut.
1: Dat je werk erkend en gewaardeerd wordt.
2: Maar als je in Google inderdaad zoekt... Oorlog maar sluis, dan sta ik meestal bovenaan.
1: Ik zag het, ik heb het geprobeerd. Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken, Gert-Jan van der Velde, expert Wereldoorlog maar sluis. Het was een genoegen kennis met je te maken. Dank

Aldus Sarah McLachlan uit 1997 en haar I Love You. Dat was de late avond van donderdag 25 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Chris Rea blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington D.C. door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Step back into the best times with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
5: Is dat
3: een verandering? Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39e president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.
6: Real classic and always feel good. On Golden Oldies.

Hier behalte ich deinen Stand!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.